0: aufmaut, als hei de Regel saad für dem Regen, en dat je wet as in een waag opmuk, dan zag hei wijsheid en proef de af. Hei stal de door voor allem kloor. Moit die, zei de haar tom mensch, wer dem haren iert, de as wijs, en wer van bij zet waag rijdt,
1: Kapitel 21.
0: Dan red hier op wieder en zeed. Want dat toch ware zo kon zennen als tot de molvier, als God mij schutz geef. Dan scheint zine lamp even mijn kop, en ik kon met zijn licht am diestren gonen. Dort wie de baaste tijd in mijn leven, en God bewogt mij als zijn vriend. Die alle macht haft, wie dan immer bij mij, en mijn kinder wieren rond om mij. Dan twitscht de malt op mijn stich, en de olivenpras rand even bij dem stein. Wann ik dan mijn plaats bij staatspoort aanneem, staubten de jonge mannen te zied, en de oudere stonden ver mij op. De hoog aange seine heren op met reden, en hielden zich de hand over dat muil, so goor de leider vom falsch worden stel, en drekten ihre tong om been vom muil. Wann ze heren wat ik zeed, dan unjerstetten zij dort, en wann ze sagen wat ik deut, dan nekten zij met dem kop, wils ik de arme uithalp, wann ze raubten, en dat wezentjent, wem keiner bistond. Die wat zich en ihr lieden nicht wisten, die wünschten mij een zeeën, en die weet früh kon am hort ware singen, wil zich ar geholpen houd. Zo als menschen mijne kleider kanden, so kanden zij mij als einer, die door halb, so pinklich als ik rocken kopping droeg, halb ik de menschen te erreicht. Ik dein das Urgen für de blinge, en als feit für de lome. Ik wie als ein Vater für de arme, en stond ern für de fremde, wann zij trubel houden. Ik brug dem Eierachten zijn Unjamühl, en reit wat hij gebeten houdt uit zijn Mühl. Ik dacht, ik würd lang leven, en thuis gemütlich sterven. Ik würd als een groter Baum wassen, met Wartlen wat wiet en woed erregten, en Bleder wat vom Dave klagerden. Ik dacht, ik würd immer frisch geloofd worden, en dat mijn Burgen immer reit in mijn Hand würd zennen. Zij luiden, wann ik wat zeden harchten, en wollen weiten wat ik roden würd. Wann ik gered had wie dat stel, wat ik zeed, zat bij aan als de Dave. Zij luiden nu mij als nu reien, zij wieren hen heran doen nu als num loten reien. Wann ik vriendig kijkt, bracht aan dat nie een mout, mijn vrouw het gezegd treiste bedrekte. Ik moog de entscheidungen en leid aan, als een ken ik met zijn soldaten, en einer,
1: Kapitel
0: die een tuur troost geef. Nu lachen die mij uit, wat jinger zijn als ik, en die eerder voder schreken ik niet zo veel, dat ik die met mijn hoingtoop bij dat vrijstalen word. Wat würd die ihre Kraft mij helpen? Die sind te schwach, tom für mij arbeiten, die sind einsam, armen verhungert, en kijven bij die stap wartlen in de wildnis. Die zeken zich planten in de wildnis tom eten, en eten sogar de wartlen vom Basenbaum. Die sind van de gezelschaft waaggedreven, lied schrien op anus op verbreken. Die zeken zich krup unje am drehen riefer, en slopen en heulen in de ierden en stein. Die schrien mank de besche aus fei, en sammelen zich unja stachelkrüt. Als anweitend het Volk, wat nog niet thuis hiert, zijn te uit dem Land gejocht. Doch nu komen zij en bespotten mij, met ihr geplüder en Novertal. Zij drehen mij den Regen en blieven van mij waag, en zijn niet blijd zich ver mij uit te spieren. Wils Gott mij ganz schlap en schwak geloten haft, loten zij alles ruit, wat zij even mij denken. Eine Band van Spetsbüben kämpt jegen mij, en geven mij keine Anerkennung. Zij brokken jeder waag mij dol te rieten. Zij stalen mij jeder uit wachtouw, en jeder wil mij fallen maken. Du hast keiner wat an Trig held. De voren touw als van de mier wiet opgereten is, en drehen zich durch dat wraak. Ik zie met Furcht benomen, wat an mij herrlich wie es verschwungen is met dem Wind, en wat meent wie es vertrokken is eine Wald. Mij is als van mij dat leven verrannt, al mijne dag zijn zij erschwor. Dat is als van wat an mijne knokkes ramboort, die weidog, die mij quälen, loten nie nicht no. Gott haft mijn Rock met Macht angepakt, dort Koller schniert mir am mijn Genack. Hei wiest mij dat ik blot zie, en ich meier wird aus Aschen ied. Ik raub die, ober du jefst keine Antwort, wann ik absto, es die dat kraakt den daunt. Du bist ruchlos met mij geworden, en magst mij unja deine storche Hand lieden. Du hefst mij ab en laatst mij met dem Wind voren, du schmitzt mij han en her am Sturm. Ik weet, du bringst mij ganz bij dem dood, en de steed waar alle menschen hankomen. Ober streik die am Wrak meest ungeheerscherd is, nicht de hand uit, en raubt einer nicht, wann hij om een is? habe ich nicht mehr die betroffene

0: zo groot zijn als die natuur wat je lui was, doen als die jammer wat groot is, reinig mij van mijn zonden. Wasch mij uit de grond dat ik niet aardig ga en reinig mij van mijn zond. Ik zei mijn verschuldiging aan en mijn zond staat immer voor mij. Jij en die en einzig die heb ik gezindigd en dit bij ze gedonen. Du hast dat alle gezeinen, du bist door een recht wat du zegst en des je recht rechten. Die zond wie en mij als ik je mutterlief aanzaad en wie en mij als ik geboren wie. Sicher verlangst du innerlich oprechtig te zijn, in deze wijsheid magst du mij diep am harten klar. Reinig mij met Isop, dan wo ik rein zijn. Wasch mij, dan wo ik witter zijn als Schnee, dat ik mij kon freien en vrouw zijn, dat mijn verbrokene Körper zich waar freien kon. Kijk waag, dat du mijn zin nicht zetst, wasch alles bij ze uit mij uit. Schaf en mij een reinet hart, o Gott, en jef mij een nieuwen, vaststonenden geest. Steigt mij nicht uit deine jähen woord, en neem mij deinen heiligen geest nicht waag. Doe mij de vrede en deine radung waar herstellen, en jef mij een geest, die die gehorchen wil. Dan wo ik de Evertreder deine wee leren, en zinder worden zich nu die drehen. Mok mij van mijn blootschulden fri, o Gott, du mijn Gott en Heiland. Dan wo ik van deine gerechtigheid zingen, o Herr, beweeg mijn lippen, dan wordt mijn Müll die te ihren loven. Du hast geen gefallen aan Opfer oder Brandopfer. Dat Opfer, dat Gott gefällt, is een gebrokener Geist. Een verängstet, gebrokenet Hort wirst du, o Gott, nicht verachten. En deine Gnod, dood sie und godet, büde woont am Jerusalem. Dan worden de gerechte ihre Brandopfer gebracht worden, ook ganze Brandopfer, die die gefallen, dan worden Balles op die geopfert worden. Ungerecht von David, vierter singen, von dann aus Doeg, de Edomiter keim, en soll dat see, dat David bij Ahimelech am Hüs wier. Woran pochst du, du je wollt ja, met dien verhaben? Gott blijft ewig trü, diene Tung plont an de Grund te brengen, de Schnitt, so als met een schwappet Schermasser, du Schmechler. Du hast dat bij ze leiwe aus dat Gaude, en reeds leiwe leerjes als Wahrheit. Du reeds jeren wier, de tum verdorven deinen, du hinget licht vierende Tung. Du wein wat Gott die op ewig an de Grund brengen, hij wat die te holen kriegen, en uit diene Woning schlapen, en die uit de levende erland uitroden. De gerechte waren dat zijnen en zich verrichten, die waren even am lachen en zaaien. Hier is de man nu, die zich niet op God zijn kracht verleidt, over zijn vertrouwen en zijn grote trektum zaad, en door de stoot werd, dat hij andere in de grond bracht. Ik jobbe was zo blijven als een reine olivenbaum in God zijn huis, ik verloot mij immer en eeuwig op God zijn truwheid je lijf. Ik wil die eeuwig door verdanken wat du gedonen hast, wils die nomen is goud. Ik word die voor al diene heilige loven.
1: Kapitel 53.
0: Ungerecht van David, im Kuhn um Mahala zine Wies fair te singen. Ein Ohr sagt sich am Hort, dort jaft kein Gott. Dei sind niederträchtig, de gonen ab Scheisel je weh, du hast nicht einer, der du gaudet dat. Gott kickt vom Himmel rauf, nur die Menschen kenge, zu seinen oft du nach irgendwer klug is, en nur Gott fragt. Aber dei sind alle aufgefallen, in Dagen aller Top nuscht, du hast keiner, der du gaudet dat, auch nicht einer. Waren die Angehorsamen niemals zu Verstand kommen, die mein Volk abfreten, als wann das Brot ist, und die Gott nicht anbeten? Du wären sie in so einer großen Angst, als nie verher. Gott bringt die über sie, die angriepen, du hast dann zu schauen gemacht, wie's Gott dann verstaat haft. Oder dass Israel ihre Radung uit Zion kommen mocht. Wann Gott sein faustgenommenes Volk zurückbringen wird, soll Jakob sich freien in Israel Frau sein.
1: Psalm, Kapitel 54.
0: Ungerecht von David, mit Seidenspiel fair zu singen, als die von Sief nur soll kämen in Seiden. David haft sich bei uns verstorken. Gott, rad mi durch deinen Nomen, en reich vor dich mi durch deine Gewalt. Hier mein Gebet, o Gott, en horch, wat ich zu sein hab. Will stolter haben sich je in mi gesagt, en die Gewalt eiven, stonen mi um Leben, Menschen, die nicht mit Gott regnen. Aber seid mo, Gott steht mi bi, der Herr hält meine Seil abrecht. Hij wordt mijn vriend voor ihre Sünden trektolen. Wilst du trü bist, bring dir wat zied. Ik word die met vrede een opfer brengen. Ik word ihnen nomen loven, o Herr, wilst du so goud bist. Wilst du hast mij uit al mijn nood geholpen en mijn ogen houden ihre last dooran, te zijnen,
1: Kapitel 54.
0: Ungerecht van David, met Seidenspiel fair te zingen. Gott, horch nu mijn gebed en versterk die nicht so, dat du mijn prachere nicht hirscht. Horch nu mij en antwoord mij. Horch wird sorgend ein klagen Rohr, wie's der Fiend so schrecht, in der Gottloser drängt.
1: die bringen Lieden über mich und benehmen sich feindlich an